0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: King Distortion. 1, 2, 3.

0: Een kleine pauze.
1: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
0: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Distortion.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000.
4: Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Oh, wat een goal!
1: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Oranje fans.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
7: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
1: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf 35 euro, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën. Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
3: King Distortion.

0: Distortion.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
10: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: 10 tenders alsjeblieft.
15: Ja, dat is dan 8 euro.
14: Hè? 8? Oké. Okay.
16: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. Want chicken.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: King. Distortion.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, graag.
2: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
13: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij TUI.

0: Kink Distortion.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Freddy, kijk, daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica.
1: Hé, waar dat?
0: Ja, daar.
1: Hé, hey, gast, waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
2: Ik heb die gekocht bij de H&M.
1: Gekocht bij de H&M, of wat?
2: Ja.
1: Gast, hier zie.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Kink.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart? Met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Hoeg! Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

everything we love.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99. En kans op een WK-voetbal.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
9: Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
8: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
7: 10 tenders, alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan €8.
7: Hè? 8? Oké.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: King. Distortion.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo. Alles voor je dier.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.

0: Kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Pink Distortion.
1: Bob, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren!
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Goedemorgen!
11: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonnenuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Army of the Trees. Ik ga er straks alles over vertellen. Maar eerst is hier Hatebreed met Destroy Everything op Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonmuur hier bij Kink Distortion. Je hoorde Hatebreed met Destroy Everything. En de band heeft een Europese tour aangekondigd. Maar daarbij staat helaas geen Nederlandse datum op de lijst. Dat zou over zich kunnen veranderen, want ik zag dat de band ook was aangekondigd voor Jera On Air. Het zou me niet bazen als er na Jera On Air nog een datumje in Nederland bij gaat komen. Maar dat eventjes geheel terzijde. Tof dat jij bent aangeschoven bij deze aflevering van Joris Betonmuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Army of the Trees. Het heeft alles te maken met de band en project Savage Lands. Waarbij ik afgelopen weekend in gesprek ging met Sylvain van dat project. Dat deed ik op South of Heaven. En daar hoor je vandaag een fragment van het interview van. Voor de rest vandaag muziek van onder andere Mastodon, Rush, Changing Tides, 1914, Oltas en van Savage Lands zelf ook nog. Maar eerst gaan we verder met Municipal Waste. De plaat The Art of Partying is namelijk alweer 19 jaar oud. Ik schrok daar een beetje van. Dus bij deze The Art of Partying van Municipal Waste.

Make It Ugly van Iron Reagan. De band is terug met een EP'tje. Dat EP'tje heet Demonetization. En die komt dus zomaar ineens uit. En ik vind dat al tof als bands ervoor kiezen om... we buiten het lijst te kleuren. Niet moeilijk te gaan doen met singles. Maar gewoon zeggen, yo, hier heb je nieuw materiaal. Doe ermee wat je wil. In september moet de plaat van deze EP, dus de vinyl vinylversie, moet ik zeggen. Die moet dan heruitkomen. Wanneer de nieuwe plaat van Mastodon gaat verschijnen, weet ik nog niet. Wat ik wel weet is dat de nieuwe track Your Ghost Again de weekly pit is van deze week bij Kink Distortion.

Your Ghost Again, de weekly pit van deze week, is van Mastodon. Het is overigens vandaag exact 50 jaar geleden dat Rush de opnames deed voor hun eerste liveplaat All the World's Stage. En dat is een van mijn favoriete liveplaten van de band. Niet dat ik er nou zo enorm veel heb, maar ik vind die gewoon oprecht heel erg vet. Die heeft iets magisch. Ik heb de band helaas nooit live kunnen zien. En na het overlijden van drummer Neil Peart had ik ook niet verwacht dat dat nog ooit zou gaan gebeuren. Maar zoals jullie wellicht allemaal weten, is er een nieuwe tour aangekondigd van de band, getiteld 50 Something Tour. En daarbij is Annika Nillis de vervanger van Neil Peart. Vervangster, moet ik misschien wel zeggen. En ik ben dan zo'n nerd. Hè, afgelopen zondag, 7 juni, zijn de eerste beelden daarvan online gekomen. Want de allereerste show is geweest in Inglewood, Californië. Dan ga ik dus online opzoeken hoe dat eruit ziet. Waarom? Ja, ik vind dat gewoon interessant om te weten. Ik ben heel benieuwd naar hoe zij het dan gaat doen als drummer. Bij het, ja, sommige rust, zeg maar rust, het grote Rush. En natuurlijk, ik weet ook wel dat Jenny en Alex niet de minste drumster hebben gevonden. Want het is echt een hele goede drumster. Maar kan ze het voor elkaar boksen? Dat is een beetje de vraag die dan, ja, boven zo'n show hangt, boven zo'n tour hangt. De filmpjes die ik heb gezien, ik heb er nu al zin in. Ik ga ze volgend jaar

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Is dat echt serieus?
3: 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Pas je eindelijk het perfecte

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Dit is Kink.

1914 met FN.380 ACP. Hashtag 19074. En dat zou dan het type nummer zijn geweest van het geweer waar destijds keizer Frans Ferdinand mee werd neergeschoten in Sarajevo. Wat een beetje de, ja, wat ook altijd eigenlijk wordt gezien als de start van de Eerste Wereldoorlog. Nou, dat gezegd hebbende, ben je ook weer bij met je geschiedenisfeitjes. De band staat in ieder geval afgelopen of komend weekend op Into the Grave in Leeuwarden. Daar ga ik niet bij zijn. Ik ga zelf lekker dichterbij zitten. Ik woon in Tilburg. En ik ga lekker naar de show van Blood Incantation op Best Kept Secret. Ik heb daar echt enorm veel zin in trouwens, maar dat eventjes geheel terzijde. We zijn aangekomen bij de laatste track van dit uur van Bureaus Betonuur. Hier bij Kink Distortion. En dat is een samenwerking van Oltas samen met Rachel, of Rachel, dat weet ik niet. Westerveld. De track heet World Killer. Is uitgekomen bij Argonata Records. En wat ik heel tof vind is dat de band notabene een support slot heeft gekregen voor Cradle of Filth. 17 juni in de Neushoorn in Leeuwarden. Dat soort dingen is al enorm mooi om te zien gebeuren. Ik dank je voor het luisteren naar deze aflevering van Bureaus Betonuur hier bij King Distortion. En nogmaals gezegd, de laatste track van vandaag, of in ieder geval de laatste track van dit uur, is Oltas in samenwerking met Rachel Westerveld.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker, Big American Pizza, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: De lijst van Achterman. Op King Distortion.
1: Het is vrijdagmiddag. En Jezus, wat is het heet. Dapper dat je luistert naar De Lijst van Achterman. Met de top 100 allernieuwste metal tracks. Hou een verkoelend drankje bij de hand. En dan gaan we eerst even luisteren naar een nummer dat heet... Falling Snow.

het veel geholpen heeft, dat weet ik niet. Maar even beginnen met Falling Snow is toch wel even lekker. Van de band Agalloch. En dan gaan we door naar de nummer 100 van deze week. En daar staat een band die ontzettend doet denken aan een jaren 80 radiohitje. Het is een nieuw nummer, maar ik glij zo de jaren 80 weer in mijn schooltijd. En op 100 staat namelijk Giant met It's Not.

bestaat sinds 1987. We maken melodieuze rock, zoals je hoort. Niet heel erg distortion, maar goed, af en toe is ook wel eens een keer leuk. Op nummer 100, dus. Dan gaan we door naar nummer 95. En daar staat een van mijn persoonlijke favorieten.

adem van het einde staat er nu 4 weken in. En dus gaan we afscheid nemen van dit nummer. En in die 4 weken is zijn hoogste notering geweest, nummer 84. Ik snap er echt helemaal niks van. Vorige week nog op 97. En met stip gestegen, toch nog in zijn laatste week, naar 95. Jortum. Op de achtergrond, cryptosis. In between reality.

Op 70. Cryptosis. In Between Realities. En dan op nummer 65. Daar staat deze week de band Eminentia Tenebris. Je hoort hun singeltje Echoes of Triumph.

0: Portion. De lijst van Achterman.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl. Casino.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Kink Distortion.
2: Op nummer 57 staat Nightmare Cauldron van de band Sorrete.

Volgens de band zelf maken ze heavy metal. Zou kunnen. Ik moet zeggen dat ik de vocalen niet helemaal vind lijken. Maar goed, Sorcerer Rutte was dat op 57. Op 55 staat The Great Sea. Hun eerste week met een singeltje Eden Unfolded.

Op nummer 55 was dat The Great Sea met Eden Unfolded. Nou, het is ontzettend warm weer, let op. We gaan even pauze houden met een... Ah, heerlijk. We gaan even pauze houden met een heel rustig muziekje.

is natuurlijk kanaal Distortion. En ik heb ontzettend weinig Distortion gehoord in het nummer. Maar met het warme weer toch heerlijk even een adempauze. Zodat we door kunnen gaan naar de volgende knaller. Op nummer 38 staat daar Anvaugleer.

Anvauglir is dit. Met The Rise of Numenor Part 3, The Gift of Man. En staat er 4 weken in. En ook van dit nummer gaan wij dus afscheid nemen. Volgens mij ben ik net helemaal vergeten te zeggen dat het, nou, noem even het pauzemuziekje van zojuist, Wishbone Ash was met Leaf and Stream, heet dat nummer. En Wishbone Ash is zeg maar toch wel het voorbeeld van Iron Maiden geweest met betrekking tot de twin-gitaar. Goed, wil je trouwens de hele lijst bewonderen van De Lijst van Argeman? Ga dan even naar de Facebookpagina van De Lijst van Argeman. Of kijk even op de Facebookpagina van Kink Distortion. Dan gaan wij ondertussen naar nummer 36 in de lijst. Daar staat Condemned Identity van Gruesome.

nieuwe plaat van Gruesome Silent Echoes is uit. Je kan het hele album gaan luisteren. En op 36 hoorde je Condemned Identity. Het laatste nummer van het eerste uur. En daar staat de volgende Nederlandse band na Cryptosis Walg. Is dit Marder met een nieuw singeltje? Wrath of the Fallen. Tot zo!

0: zolder.
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen à 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
6: Boost yourself. Oranje fans op.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

vaste luisteraar Michiel gaat naar Lorna Shore. En in het voorprogramma van Lorna Shore zit onder andere Mental Cruelty. En Michiel vroeg of ik een nummer daarvan zou willen draaien. Maar natuurlijk komt hij aan.

speciaal voor Michiel Mental Cruelty met Symphony of a Dying Star. Ik ben zelf niet kapot van deathcore, maar ik vind dit nog niet eens heel onaardig. Ik vind wel dat als Michiel een nummer mag draaien wat hij leuk vindt, ik ook een nummer draaien wat ik leuk vind. Ik ben afgelopen woensdag geweest naar King Diamond. Hij speelde onder andere dit nummer, vet nummer, Eye of a Witch.

van Achterman. Op 24 staat de nummer 1 van vorige week. Glory Hammer met On A Quest for Aberdeen. Op 10. Gestegen vanaf 20 staat Battle Beast met Steelbound. 9 staat, daar heb je ze, Lorna Shore met de nummer Oblivion. Zo vaak gedraaid, doe een keertje nu niet. En dan gaan we door naar de nummer 8 van deze week. Vorige week gedraaid, maar toen stond hij nog niet in de lijst. Deze week wel op 8. Amorphis met Light and Shadow.

eerste single afkomstig van het nieuw te schenen album Borderland, die in september uitgekomen, hoorde je Light and Shadow, nieuw binnen op nummer 8. Op 7, ook nieuw binnen, staat een Franse heavy metal band Rising Steel. En wel met hun single King of the Universe.

Kong. King of the Universe van Rising Steel. Volgens mij had ik je net verteld dat Michiel naar Lorna Shore gaat. En hij wilde nog een nummer aanvragen. Het tweede voorprogramma van Lorna Shore. Sign of the Swarm heet deze band. Nou, vooruit dan maar. Nog een keer deathcore voor Michiel. Clouded Retinas.

Speciaal voor Michiel. Signs of the Swarm. En ik wens jou, Michiel, ontzettend veel plezier bij Longshore met de voorprogramma's die hebben we net zojuist gehoord. Nu heb ik ook zin dat ik even te draaien, dat ik ontzettend veel zin in heb. Dat is, ja, het is toch al geen juni, maar inderdaad, het is verschilderd. July Morning. Nog even Uriah Heep en zo meteen na de reclame gaan we verder met de top 6. De ontknoping van de lijst van Aggerman. Blijf luisteren.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Dit is Kink Distortion.
9: We zijn toegekomen aan de top 6 van de lijst van Aggerman van week 24. En op 6 staat nieuw binnen Volbeat met Demonic Depression.

Op 6 Volbeat. En ja, dan gaan we gelijk door naar de nummer 5. En daar staat... Ja, ja. De mannen van Paradise Lost. Afgelopen woensdag samen met King Diamond... hebben ze nog kunnen bewonderen in 013 Tilburg. De nieuwe single, Silence Like

mij betreft een lekker nummer. Silence Like the Grave. De ene hoogste nieuwe binnenkomer in de Leef Nagerman. Paradise Lost. Op nummer 4. En stond voor...

Water met Captain Goat. Op 3, daar gaan we naartoe, de top 3. En die stond vorige week op 15, een mooie stijging dus naar 3 toe. Daar staat War Kings met Kings of...

metal uit... Goh, waar komen we allemaal vandaan? Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Warkings dus. Met Kings of Ragnarok. Dan gaan wij... naar de nummer 2. Vorige week op 27, mooi stijging naar 2. Catatonia, Wind of No Change.

op 2 zit Catatonia met Wind of No Change. En dan zijn we aan het einde gekomen van de lijst van Argeman. Morgen ben ik er weer met de Loodzwaar Jongens. En dan doen we verslag van het afgelopen weekend South of Heaven. En ja, dan krijg je van mij nog 1 nummer. En dat is Sabaton met Hordes of Khan. Nieuw binnen op nummer 1 gelijk de hoogste notering. Met meer dan 600.000 luisterbeurten. Enkel en alleen de afgelopen week. Dank weer voor het luisteren. Geniet van het warme weer. En ik zou zeggen, tot volgende week weer. Goed weekend, hè. Hey!

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je luistert naar Best Hard voor een Vrouw. De show over en door vrouwen, maar ook andere minderheden in de hardcore, metal en punk. Ik ben Nina Bokke en vandaag heb ik te gast Natalia Teele.
1: Als je mijn podium ziet, dan denk je van zo, daar is van alles mee.
0: Zangeres en brulboei bij The Fifth Alliance. Ze keerde een geschiedenis van pijn en duisternis om.
1: Was niet altijd helemaal veilig ook in huis. Ik weet niet dat ik op een gegeven moment met een mes onder mijn kussen sliep.
0: Naar een leven vol licht en power. Die ze niet alleen op het podium, maar ook in workshops deelt met anderen.
1: Waarom doe je wat je doet? En waar wil je naartoe daarmee?
0: Een sprong in het diepe met een bijzonder persoon. Maar eerst The Fifth Alliance met Fool on the Hill.

0: Fool on the Hill.
1: Yes.
0: Natalia, waar gaat dit over eigenlijk?
1: Fool on the Hill. In principe is het een ode aan de reis van het niet weten ook wel. En het gaat over wanneer je dus iets aan het doen bent. Je bent een reis aan het begaan. Of dat nou mentaal is of fysiek of wat dan ook. Dat je dan momenten meemaakt dat je denkt, nu gaan we veranderen. Nu zit er verandering in. En in principe, als je er dan terug over nadenkt, dat het dan eigenlijk helemaal geen verandering was, maar eigenlijk hetzelfde, maar dan in een ander jasje. En daar gaat de Fool on the Hill ook over. Ik zie mezelf ook wel als een dwaas. Mijn allereerste tattoo was ook een dwaas, de tarotkaart. En het was een samenkomst van al die dingen. Dus,
0: Oké, we gaan meteen over naar de hekserij.
1: Even terug.
0: Een reis is het zeker. En die reis die duurt ook bijna 8 minuten. Hè?
1: Ja, doe me.
0: Ik zag jouw playlist, die leverde je aan. En toen schrok ik een klein beetje, want ik dacht, wow, dat is bijna 30 minuten met 5 nummers.
1: Ja.
0: En daar is deze er eentje van. Dus dan weten de mensen ook wat ze kunnen verwachten, deze aflevering.
1: Een hoop muziek.
0: Fool on the Hill is wel echt een muzikale reis. Hè? Want dat viel me op aan het nummer van, het is inderdaad één stijl. Maar je komt in verschillende muzikale landschappen terecht. Hè? Van blast beat naar heel melodisch en
1: theatraal.
0: Ben je theatraal?
1: Ik ben wel theatraal, ja. Vooral op podium. Als je mijn podium ziet, dan denk je van, zo, die, daar is van alles mee.
0: Oh, ja.
1: Laatst bij de Little Devil stond er iemand naast onze naast de vriendin van onze gitarist. En die zei, borderline. En zij zei dat achteraf tegen mij. En ik had echt zoiets van, ja, nou, dat, zo kan een man mij opvatten. Dat klopt.
0: Er was een man die dat zei.
1: Dat was een man. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: En herken je dat dan ook, zo'n opmerking?
1: Ik vind het grappig om te zien dat wanneer je extravert of theatraal bent, dat je al heel snel een ziektebeeld op je krijgt. Terwijl, I am living my life. Ik ben aan het thriven. Like, laat me lekker mijn ding doen, joh.
0: Ja, als ik even kijk naar andere mensen in de scene die muziek schrijven, denk ik ook wel eens, nou, dat is wel een redelijke psychopaat, toch? Puur zou afgaan op
1: de eerste indruk.
0: Juist, ja. Jij zingt nu, brult in The Fifth Alliance.
1: Ja.
0: Hoe kom je daar terecht?
1: Nou, hoe ik daar terecht kwam, ik was sowieso bezig met mijn toenmalige andere project Yantras, Sludge Doom Metal. Ik had wel wat tijd voor wat meer avontuur. En dit kwam op mijn pad via de gitarist van Radelocident, waar ik ook guest vocals destijds deed. En die zei van, oh ja, de Fifth Alliance, dat zijn vrienden van mij. Zou je het leuk vinden om een keer daar wat uit te proberen? Want die zoeken dus een nieuwe zangeres. En toen had ik zoiets van, tof, ja, kan ik doen. Is wel helemaal in Breda, maar kunnen we doen. Dus ik die nummers instuderen. Ik kom daar in die repetitieruimte. En ik werd zo openhartig ontvangen.
0: Je kende hen nog niet?
1: Helemaal niet. Gewoon geen enkel lid ooit eerder ontmoet. En dat samenspel, dat ging zo fijn. En ze waren zo enthousiast. Ik zat in die trein terug. En toen bedacht ik me eigenlijk al van, ja, dit is de treinreis al überhaupt waard. En toen heb ik er even een paar dagen over nagedacht. En toch best wel snel tot het besluit gekomen van, ja, dit kan ik erbij doen. Dus dat, zo is dat een beetje tot stand gekomen, 1,5 jaar geleden.
0: Maar doe je het erbij? Want je hebt best grote shows, hè? Onder andere Soda Heaven dus.
1: Ja. Doe ik het erbij? Ja, ik ben dus in vorig jaar februari is Yantras helaas tot zijn einde gekomen. Waardoor ik dus nog meer tijd had om te investeren in de Fifth Alliance. Die hadden geen correlatie met elkaar, maar evengoed. Uiteindelijk dingen maken plaats vrij voor andere dingen en dat kwam ook gewoon heel fijn uit op die manier. Plaat opnemen en de release eromheen, de videoclips maken erom. En afstuderen ook natuurlijk. Nou, dus mijn tijd was best wel al, zeg maar, ingevuld.
0: Even goed om te noemen. Je, op het moment dat wij deze show opnemen, ben je aan het afstuderen. Of in ieder geval jouw project loopt, hè?
1: Ja.
0: Heel interessant project rondom de ENSI. Voor de mensen die dat niet kennen, dat is een oude mergelwinningfabriek eigenlijk. Hè? En dat is tot een einde gekomen eigenlijk, hè, die industrie. En dat laat een heel bijzonder, intrigerend landschap achter in Maastricht.
1: Ja.
0: En daar gaat jouw afstudeerproject over.
1: Klopt. Ja, de eerste keer dat ik überhaupt in die ENSI kwam, toen had ik zoiets van, wow, wat is dit voor plek? Want in principe mag je niet op dat terrein, dit industrieterrein. Je mag er wel rondomheen lopen en heb je hele mooie natuur en zo. Maar op dat terrein zelf kwam ik volgens mij vorig jaar in de zomer, was er een tentoonstelling van kunststudenten. En toen kwam ik daar en ik liep de silo toen binnen. En die silo, daar had ik echt zoiets van, dit is zo'n vette plek. Ik weet nog, vroeger ging ik ook wel naar een beetje illegaal dan, naar zo'n silo's toe en naar zo'n bedrijventerrein. En dan, ja, dan is het ook gewoon al een interessante gewaarwording. En toen dacht ik, ja, deze plek, hier moet ik iets mee doen. Ik weet nog niet wat, maar we gaan er iets mee doen volgend jaar. En dat lag toen heel erg open. Maar met mijn project nu met Liminens ben ik onderzoek gaan doen naar hoe het lichaam reageert op geluid. En wat de impact is op het lichaam voordat je het vertaalt naar taal. In principe is dat dan is je lichaam dan eigenlijk de vessel waarin alles gebeurt. En de zinmaking die daarna komt, vind ik in principe helemaal niet zo belangrijk.

0: ook allemaal mooi geknoopt zit in een verwachtingspatroon van de mens.
1: Wacht, even terug. Je noemt nou een term. Wat zei je? Lichaamsbudget? Of wat,
0: ja,
1: wat
0: lichaamsbudget.
1: Wat is dat?
0: Oké, nou, een lichaamsbudget. We eten, we slapen, we maken dingen mee. We hebben een draagkracht. Zoveel kunnen we aan op een dag. En op die manier staan we dan op. En zo reageren we op de wereld. Dus in principe is dat dan je budget. Dus je budget is hetgene waar je het mee moet doen op de dag.
1: Je draagkracht eigenlijk.
0: Ja, je draagkracht. En wat voor draaglast daar ook maar bij komt. Zorgt er eigenlijk voor hoe goed je wel of niet met je omgeving om kan gaan. En het stukje wat ik heel interessant vond gaat over die verwachtingspatroon. Dus wanneer je verwachting een error meemaakt. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik een soundscape wou gaan maken die errors omarmen. En nog niet eens op een hele heftige, intense manier, maar juist heel gevoelsmatig. Ik heb altijd al een hele grote liefde gehad voor improvisatie. En jam sessies in general, toen we die nog vroeger deden in de repetitieruimte. En daar zat altijd een stukje van mij in van ik wil hier eigenlijk meer mee doen, maar ik weet niet hoe en ik weet niet wat. En aan de hand van dat onderzoek wat ik deed, werd het voor mij steeds helderder van ik ga dat toeval opzoeken wat in principe jammen met zich meebrengt. En zo is uiteindelijk de soundpiece ontstaan. Door dat weer te revisiten.
1: Ja, misschien klinkt dit voor sommige mensen heel, heel ingewikkeld of zo. Hè? Het is ook eigenlijk ook kunstacademie jargon, toch?
0: Klopt ook wel. Ja, dus als het allemaal te ingewikkeld wordt, snap ik.
1: Ja, dit is misschien een heel simplistische vraag voor dit ingewikkelde vraagstuk.
0: Ja.
1: Maar wat is jouw belangrijkste conclusie uit jouw onderzoek voor jezelf?
0: Dat de waarde van woorden gehighlight worden versus de ervaring. Dus eigenlijk wat ik daar heel kort mee wil zeggen is, ik vind het veel belangrijker dat je zelf begrijpt wat je meemaakt als je iets hoort of ziet, dan dat je iets heel moois probeert te vertellen daarna, of het nou een review is, of het onderling met elkaar hebben, of dat die mening weer gekleurd wordt.
1: Je bedoelt, de ervaring is belangrijker dan het plaatje bij het praatje bij het plaatje. Is het, zeg het zo in Jip en Janneke taal?
0: In Jip en Janneke taal zou je dat inderdaad zo kunnen zeggen. Klopt, ja.
1: Oké, Mr. Bungle.
0: Mr. Bungle is eigenlijk de eerste keer dat ik de waanzin in mezelf omarmde. Dat ik echt ernaar luisterde. Ik dacht, what the hell, dit is zo cool. Het is zo surrealistisch, maar ook zo hard. En dit is heel lang, wat we nu gaan horen, is heel lang mijn wekker geweest. In de

0: de eerste keer dat je de waanzin in jezelf omarmde.
1: Ja.
0: Dat vraagt natuurlijk om uitleg, hè?
1: Ja, zeker.
0: Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja. Iedereen maakt wel die onzekere tijd op de middelbare school mee. En de basisschool en alles wat daarbij komt kijken. En ik struggelde best wel met mijn plek in vriendengroepen. In mijn rol als meisje op de middelbare school. En het lukte me gewoon zo moeilijk. Ik wil niet zeggen het lukte me niet, maar het lukte me heel moeilijk.
0: Wat lukte er dan niet?
1: Passen bij een groepje. Passen bij wat hip en leuk was en in. En ik hing er altijd een beetje buiten. Mensen herkenden me wel, want ik had een uitgesproken stijl. Die heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Ik was de eerste met Dr. Martens op dat bisschoppelijk college. Ja, ja. Daar werd ik natuurlijk ook heel erg om gepest.
0: Dus je werd sowieso gepest?
1: Ik werd sowieso gepest. Okay. Niet alleen maar door medestudenten, maar op de basisschool was dat door leraren.
0: Hè?
1: Ja.
0: Hoezo dan?
1: Door ouders.
0: Door ouders,
1: ja.
0: Wacht
1: even. En leraren, ja.
0: Oh, wacht even. Dus eigenlijk door iedereen?
1: Ik werd door iedereen gepest.
0: Wat heb je misdaan? Dat je dat ten deel moet vallen
1: dan? Ja, dat zou je dan denken als kind. Van wat heb ik fout gedaan?
0: Ja,
1: nou,
0: precies.
1: In principe zijn... Ik was en dat zorgde ervoor dat ik, ja, ik was een vrij stil kind. Ik had wat overgewicht. Dat overgewicht was echt de main reason waarom ik door mijn schooljuffrouw of mijn gymlerares gepest werd. En het was erg hoor, want dan was het zo van, oké, ik heb astma en ik heb hoogtevrees. Nou, die combinatie is al niet leuk als kind, maar dat werd me kwalijk genomen omdat ik dus zeg maar... een lichaamsomvang had, dat de reden was waarom ik die dingen niet leuk vond om te doen. Terwijl ik het fysiek gewoon niet aankon. En ik had dan zo'n gigantische pomp, weet je wel, met astma en hè. Dus dat was gewoon heel erg sneu eigenlijk voor mezelf, zo in hindsight. En mijn ouders hebben wel zeker hun best gedaan in hoeverre ze konden, maar ook daarin faalden mensen voor mij. Die konden er niet volledig voor me zijn. Dus ik was er eigenlijk vrijwel altijd toch wel alleen voor. Ook met vriendjes en vriendinnetjes. En het klopte gewoon iedere keer net niet. En ik voelde me nergens echt veilig. Dat is een heel lang verhaal. Die zal ik voor nu heel kort houden. En op de middelbare school kwam ik ook weer langs audities. Als zangeres van de schoolband. En toen was ik volgens mij in de tweede, was dat wat gaande. En toen werd ik de zangeres van de schoolband. En dat was heel leuk, want ineens had ik een plekje waarin ik gewoon lekker mijn dingen kon doen met like-minded mensen, ook van andere niveaus. Dat kwam dan allemaal samen en het belangrijkste wat we vonden was gewoon die muziek maken.
0: En toen werd je wel gezien?
1: En toen werd ik wel gezien, ja.
0: Dus die muziek is voor jou eigenlijk een soort van... Ja, clichématig gezegd, de redding dan.
1: Ja, dat was echt mijn redding. Ja. Dat was eigenlijk altijd mijn enige houvast. Ja. Maakt niet uit hoe slecht het met mij of mijn omgeving ging. Ik kon altijd muziek maken en de muziek was er gewoon altijd voor mij. En dat had helemaal niks te maken met mijn gender, met mijn identiteit, met whatever. Het kon gewoon altijd, of ik nou positief of negatief ingesteld was die dag.
0: Waar denk jij zelf door dat het werd getriggerd? Dat mensen... het niet op jou hadden dan? Of waar weet jij dat aan?
1: Toch ook wel een stukje etniciteit.
0: Ja.
1: Ik ben niet volledig Nederlands. Dus ik kwam op een gegeven moment een vriendinnetje aan de deur. Die zei, ik mag niet meer van mama met jou omgaan. En ik zei, waarom niet? Ja, omdat je niet Nederlands bent.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Terwijl... Maar dat kan niet eens zo lang geleden zijn.
1: Nee, dit was 22 jaar geleden... Zoiets, ja.
0: Maar groeide jij dan op in een hele witte buurt? Of?
1: Ja, ik groeide op in Maasniel. In Neel.
0: Oké.
1: Ja, en daar, toen ik daar op de basisschool zat... dan liepen daar nog letterlijk de nonnen rond.
0: Wauw.
1: Dus je kunt je voorstellen, dat had nogal wat gewicht... als je dan net anders was. Dus of het nou gewicht was, of je etniciteit... of er was ook maar iets... Ja, dat ging je merken.
0: Wat is jouw achtergrond dan?
1: Nou, mijn pa die komt uit Keulen. Die is half Duits, half Nederlands. En mijn moeder die is oorspronkelijk uit Filipijnen. En mijn oma is Spaans. Die is van Spanje. Mm-hmm. Haar familie naar Filipijnen. En dan mijn opa is half Filipijns, half Chinees. Dus een mix van alles. Maar grotendeels ook gewoon Nederlands. Want ik ben in Nederland geboren, opgegroeid. Ja.
0: Maar even los daarvan, was het sowieso voor jou dan lastig om aansluiting te vinden? En weet je nog waar dat hem in zat? Wat vond jij lastig dan?
1: Ik vond het heel moeilijk om over dingen te praten. Dat was het vooral. Kijk, als we iets aan het doen waren, kijk, door een stad lopen of een sport doen of whatever, ja, dan had je iets te doen. Maar ik merkte vrij snel, als het niet over muziek ging, of films of dat soort dingen, of games. Ik vond games toen ook, ik deed heel veel gamen toen. Als het daar niet over ging, dan had ik niks om over te praten. Want ik vond sommige dingen gewoon niet interessant. En ja, van een meisje verwacht je dan dat je andere dingen interessant vindt. Zoals over andere jongetjes praten. Of over weet ik veel wat. Ja. Meiden dingen. En ja, ik vond dat zo niet interessant. En ook wel een reden voor mij dat ik dacht van is... dat ik twijfelde van, ja, is dit wel zo'n het bestaan wat ik wil? Want ik kan veel makkelijker overweg met jongens op de middelbare school. Maar daar heb ik uiteindelijk niet te veel over getwijfeld.
0: Je bedoelt dat je dacht van, oh, misschien moet ik dan een jongen zijn of zo?
1: Dat, ja. Of misschien ben ik dan val ik dan niet op hè? Dat soort moeilijke kwesties allemaal. Maar daar kon ik zo in spuilen, mm-hmm, dat ik dacht, nou ben ik aan het denken omdat ik kan denken. En dat... Ja, dat moest voor mij op een gegeven moment ophouden. En eigenlijk was muziek altijd een beetje het kussen op, ja, op mijn gezicht.
0: Ja. Is het goed gekomen?
1: Het is heel goed gekomen, joh. Ja, echt. Ja. Ik ben nou echt super blij met alle dingen die ik mag doen, die ik kan doen. Met de mensen met wie ik dat doe, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Ja, ik kan hier nog 100 dingen over vragen. En ik ga dat waarschijnlijk ook nog doen. Maar het blijft ook een radioshow. Dus we gaan ook eventjes over naar je volgende nummer. Hè?
1: Ja.
0: En dat is bij mij Der Weg einer Freiheit.
1: Ja.
0: Ook heel toepasselijk.
1: Ja, Der Weg einer Freiheit vind ik dat laatste album, dat rode album, even inern. Hoe heet dat album nou? Het nummer heet in ieder geval Eos.
0: Ja.
1: En daar zit zo'n lekker tempo in. En ik vind de screams en de growls vind ik gewoon heel vet. Ik vind zijn vocals zo cool. Ik denk dat ik dit album 30 keer heb geluisterd vorig jaar. Gewoon toen het uitkwam. Want ik echt zoiets van, dit is zo'n lekker album. De drums kloppen gewoon. Dit is gewoon een nummer waarvan ik zoiets heb van, dit is gewoon vet. MUZIEK

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
4: Dus jij werd zangeres ook van de schoolband, ja, zeg maar. Maar dat klonk niet zoals de muziek die je nu maakt, denk ik.
5: Nee, dat zeker niet.
4: Hoe kwam je daar terecht? Want had je dan zangles? Of hoe komt die muzikaliteit in jou, denk je?
5: Het begon, als we way back gaan, deed ik heel veel karaoke vroeger met mijn familie. Lekker op de Filipijnse manier.
4: Oh, hoe is dat dan?
5: Dat is echt een heel typisch ding. Sowieso in Azië, gewoon karaoke. Ja? Zo'n gigantische karaokebox. En als er ook maar iets is van een verjaardag of wat dan ook, of er is iets te vieren, of misschien zelfs niet, dan komt de karaoke set erbij gehaald.
4: Dat klinkt echt super gezellig. Maar goed,
5: mega, ja, gezellig. Ja, dat was bij ons, stond het altijd aan. Soms vonden de buren dat niet zo leuk, maar hè. Dus dat zat er altijd wel in, dit enthousiasme voor zingen. En toen kreeg ik dus inderdaad zangles. Omdat ik toch merkte van oké, ik loop tegen dingetjes aan en ik wil het eigenlijk gewoon goed leren. Dus op mijn 14e kreeg ik zangles. Toen begon ik daarmee. Heb ik 3 jaar gehad. En 17 was ik toen daarna. En toen was mijn muzieksmaak nogal alle kanten op aan het gaan. Want ja, ik luisterde naar Opeth. Ik luisterde naar Meshuga, had ik toen ondertussen al live gezien. In de moshpit gestaan. En allemaal coole dingen had ik al gezien.
4: Maar
5: en
4: in ieder geval metal dus.
5: Metal, ja, ja. Ik ging al vrij snel naar de metal toe. En toen dacht ik, ja, maar ik wil dit ook. Maar destijds waren er niet zoveel zangeressen die ook deden schreeuwen. Dus voor mij was voornamelijk Mikael Akerfeld echt mijn voorbeeld van zo wil ik ook klinken. Dit vind ik vet. En toen ben ik maar gewoon begonnen met kijken wat mijn stem kon doen. Met de kennis die ik had van mijn zanglessen. En uiteindelijk zorgde dat ervoor dat ik een best wel steady scream kreeg. Of in ieder geval meer een grunt, want ze waren in het begin best wel laag. En ik heb ze door de tijd heb ik ze wat op kunnen bouwen dat ze ook wat hoger gaan. Maar voor mij ging dat dus echt wel die kant op. Dus van laag naar hoog. En geregeld dat ik mensen hoor dat ze dus juist hoog wat makkelijker vinden. Maar ik had daar juist heel veel moeite mee. Dus ja, dat is een beetje zo op die manier gegaan. Dus
4: ik ging... Wat vond jouw familie daarvan in de karaoke set?
5: Ja, ik was dus altijd al een beetje het zwarte schaapje. Dus in principe hadden ze zoiets van ja...
4: Ook in je familie dus?
5: Ook in mijn familie, ja, ja. En het was gewoon van, ja, Natalia doet dat ding. Helemaal leuk. Dus, ja, dat was nooit echt iets heel erg tegen. Ja, mijn tattoos bijvoorbeeld. Mijn moeder vindt mijn tattoos niet zo heel erg leuk. Mijn nektattoos een hele mooie filter voor mensen die... waarvan ik zoiets heb van, ja, als je het al niet leuk vindt, dan hebben we al weinig om over te praten.
4: Het is een soort beschermingsmechanisme van jou.
5: Ja, ja.
4: Ja? Ja. Want als we het nu weer toch over hebben, wat is het precies?
5: Het is een rode tattoo. Het zijn vlammen.
4: Ja.
5: En ik heb een heel mooi, zo'n Cyrillisch-achtig handschrift, mm-hmm, van een artiest uit Parijs. En hier staat alles en daar staat niks. In een beetje zo cryptisch geschreven. En alles wat daartussen valt, is het dus de vlam. Het is de nuance van dat alles.
4: Je vertelde van, ik hou van verschillende soorten muziek. Je noemt eigenlijk alleen maar metal bands.
5: Ja.
4: Wanneer begon dat? Weet je dat nog?
5: Voor mij is het dus inderdaad begonnen bij Opeth en inderdaad ook bij Mr. Bungle, zoals we het eerste nummer hoorden. En toen kwam ik dus op Distortion Fest in 2012. De dag daarvoor was Speedfest. Dat vond ik ook al cool. Dat ging er lekker hard op. Peter Pan, Speedrock. Volgens mij stond zelfs Rompenprop er nog.
6: Maar toen was jij best wel jong dan.
5: Ja.
6: Hoe oud was jij toen?
5: Ik was toen 14.
6: En dan mocht je van je ouders naar Speedfest?
5: Ja.
6: Oké.
5: Okay. Ja. Onder het mom van levenservaring.
6: Nou, dat doe je daar wel op, denk ik.
5: Ja, ja, ja. Ik had toen een week had ik dus mijn dokter Martens. Ik had een cargo broek aan. Ik weet nog dat ik voelde me zo cool. En ik ging daar naartoe. En ik heb vooral op Distortion Fest alleen maar in de moshpit gestaan. Ik stond zo strak van de energie. Omdat ik, denk ik, voor de eerste keer ervaarde van wow, dit is, hier maakt het niet uit hoe oud je bent, waar je vanaf komt, wat dan ook, hier ben je één. En heel die sfeer, dat vond ik zo cool. En dat is echt mijn liefde voor metal is daar begonnen, bij Distortion Fest.
6: Jij zei net al van, ik heb echt al 6 verschillende levens gehad.
5: Mm-hmm.
6: En ik vroeg me af, wat bedoel je daar precies mee?
5: Ik heb heel veel gezorgd voor mijn ouders. Ze hebben echt hun best gedaan. Ik geloof echt wel dat iedereen altijd zijn best doet in de dingen die hij doet. Alleen was ik wel vaak de psycholoog ook in huis. En als er dan iets gebeurde, dan was het wel vaak, Natalia, kom je er even bij zitten? En dan was ik een mediator in huis. En dat deed ik al vanaf dat ik denk 8 was, 10 jaar. Vanaf dat ik fatsoenlijk kon nadenken. En ja, wat is fatsoenlijk als ik gewoon zelfs nu af en toe denk, wat doet mijn brein? En dat zorgde er gewoon voor dat ik totaal niet bezig was met wat ik dan wou gaan doen. Of met wat ik leuk vond om te doen. En dat was zo'n lange zoektocht op die manier. Omdat dat toen de hele tijd gestopt werd.
6: Je was eigenlijk een soort van mantelzorger dan?
5: Ja, ja. Terwijl ik gewoon nog niet volwassen was. Dus dat was heel erg.
6: En gepest werd.
5: En zelf. Gepest werd. Dus dat was echt een combinatie aan dingen die mij mentaal gewoon dagelijks, dag in, dag uit, deden slopen. En ja, dat heeft er echt voor gezorgd dat ik pas op late leeftijd erachter kwam, oh, maar dit is wie ik ben. Dit vind ik leuk. En dit heb ik daarvoor nodig. Want die zoektocht daarnaartoe al was zo'n hobbelige weg.
6: Mm-hmm.
5: Omdat alles wat ik leuk vond zo afstond van de norm,
6: ja.
5: In principe.
6: Ja. Je wil verder denk ik niet ingaan op wat er precies aan de hand was in jouw gezin?
5: Nee.
6: Had jij wel nog broers of zussen of zo?
5: Nee, ik was ook alleen.
6: Jij bent enig kind?
5: Ik ben enig kind. Mijn opa en oma leven ook niet meer. Ook heb ik nooit ook gekend. En alle andere familie die ik had was zeer afwezig.
6: Ja, dus alles kwam op jou terecht?
5: Ja. Ja.
6: Wat heftig. Hoe heb je staande gehouden zonder die muziek, vraag ik me dan af.
5: Ja, niet, want daarom is muziek zo'n groot onderdeel geworden van mij en al vrij vroeg. Als die muziek er niet is of niet was, dan was ik niet. En het heeft er wel voor gezorgd dat ik wat ik nu doe nog meer waardeer. Want als ik het niet had, ook destijds, dan was ik ofwel helemaal gek geworden. Of ik was dingen gaan doen waar ik achteraf gewoon spijt van had gehad.
6: Mm-hmm.
5: Ik vind het ook een heel groot ding om te zeggen van ja, dan was ik er niet meer. Ja, ik weet niet of ik dat kan en mag zeggen, maar
6: die gedachte is er geweest.
5: Die gedachte is er wel geweest, ja.
6: Nou ja, als kind heb je die al van buitenaf gekregen natuurlijk, eigenlijk.
5: Ja, ja.
6: Van je hoort er niet te zijn.
5: Ja, precies. Ook van mijn ouders dat ik te horen kreeg van dat ik een ongelukje was. Ja, dat kreeg ik vrij vroeg te horen en was niet altijd helemaal veilig ook in huis. Ik weet niet dat ik op een gegeven moment met een mes onder mijn kussen sliep. En ik was gewoon helemaal klaar met alles. Ik was zo klaar met alles. Ik was klaar met dat ik me niet veilig kon voelen. Ik was klaar met dat ik overal waar ik kwam, dat er dubbele bedoelingen waren. Alles deed pijn, mentaal, fysiek. Want ik had ook nog astma. En het zat gewoon niet mee. Ik had heel veel bloedneuzen ook. En het, ja, dat was gewoon een samenkomst van dingen. Ik werd zo vaak geconfronteerd met mijn eigen sterfelijkheid op een bepaalde manier al vanaf heel vroeg. Ja, op een gegeven moment ga je een kant kiezen. Of je gaat leven naar het leven wat je hebt. Of je gaat in de misère zitten. Alleen dat kon ik nooit. Ik kon nooit in de misère zitten. Dat vond ik saai. En ik had veel te veel energie in mijn lichaam, nu nog steeds, dat ik dan maar zeg van, oh ja, dan is het maar gewoon zo. Nee, werk er dan aan dat je aan iets werkt wanneer je toe kan leven. Want anders is het niet waard.
6: En is het nu waard?
5: En het is het 100% waard.
6: Is het anders nu?
5: Wat anders?
6: Nou, voor jou, je leven, misschien ook in relatie tot je familie? De positie die je inneemt?
5: Ja, het is nu ook vooral een dingetje. Hoe ver kan ik zelf dingen doen? En wat is buiten mijn macht en wat is binnen mijn macht? En toen ik leerde wat er allemaal binnen mijn macht kon, leerde ik ook wat buiten mijn macht om was. En soms dingen laten is echt wel een kunst. En dat heb ik het meest geleerd. Van, ik hoef niet overal betrokken bij te worden. En wanneer iets te veel wordt, is dat ook oké.
6: Hoe heeft dat invloed op de muziek die je maakt? Wat jij hebt meegemaakt en hoe je bent ontwikkeld nu tot persoon?
5: Ja, voor mij is een groot onderdeel van waar ik over schrijf, gaat over pijn, gaat over verwerken. Ook omdat ik echt, ja, wat ik al net zei, ik ben echt voorstander van als je verandering wil, dan moet je daar zelf aan werken. En dat stukje, dat catharsische, wat dan ook bij Liminens zit, daar kunnen we het strakjes nog wel over hebben. Dat is echt een heel groot onderdeel van alle nummers die ik ook schrijf. Van ja, je gaat inderdaad, zoals een voerende heel, ga je er een hele reis doormaken. Ook omdat alles bestaat uit pieken en dalen. En je bent de hele tijd aan het wandelen. Je bent de hele tijd vooruit aan het gaan. En dat heeft een mens nodig, vind ik. Die dalen zijn heel belangrijk. En ik blijf, naar mijn mening, best wel lang in het dal zitten. Vind ik best een prettige plek. Omdat ik daar heel veel inspiratie uithaal. Pijn is voor mij een hele grote inspiratiebron. Omdat we toch wel veel negativiteit vasthouden, ook in het lichaam. En dan vind ik het heel gek dat we het niet zoveel uitspreken eigenlijk.
6: Ja, dit klinkt nou heel raar als ik het zo zeg, maar dat levert je dan dus in je rol als muzikant of als maker, als kunstenaar wel wat op, als je daar durft te zijn.
5: Ja, dat is echt waar ik besta. Ja. Dat klopt. Ja.
6: Wauw, oké. Okay. We gaan toch even weer naar muziek,
5: ja,
6: hè?
5: Ja.
6: Ik, om maar in de vrolijkheid te blijven. Funerals, Wounds. Ja. Wat doet dat met jou?
5: Dit nummer, de vocaliste van deze band is... Ze doet geen grunts, maar ze schreeuwt. En haar schreeuw is zo... Ja, dat ijzig. Ik kan het niet anders omschrijven. Als ik er eens wel eens doorheen zat, dan ging ik mountainbiken en dan zette ik dit album op. En het gaat zo door merg en been. De pijn die zij terughaalt in haar muziek en de band daaromheen, die speelt daar zo goed mee samen. En ja, dit vind ik dus echt een hele goede band. Ja.
6: Je herkent dat?
5: Ja, ik herken.

0: Je bent vocalist, hè?
1: Ja.
0: Maar je speelt ook instrumenten, volgens mij.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook in bands gedaan?
1: Nou ja, dus bij Jantras deed ik ook bas in het begin. Maar nu ben ik me helemaal aan het richten op analoge synthesizers.
0: Oké. Okay.
1: Hele leuke rabbit hole om in te zitten.
0: Volgens mij verveel jij je snel, of niet?
1: Helemaal niet.
0: Nee?
1: Nee, ik vind het juist heel leuk om heel lang aan bepaalde dingen te zitten. En dan zeg maar dat afwisselen met elkaar. Dus heel lang dan met analoge synthesizers. En dan heel lang met vocals, heel lang.
0: Ja.
1: En dan heel, de hele tijd zo'n mijmerende route nemen. En dan steeds wel dezelfde dingen, maar dan een beetje afwisselend van elkaar.
0: Ik was benieuwd, wat maak jij zo al mee, zeg maar, als vrouw in de muziek? Want je vertelde eerder al van, ik heb daarmee gestruggeld, want mijn interesses waren ook vroeger anders en ik wist niet goed of dat dan bij een gender hoorde.
1: Ja.
0: Is dat thema dan nog teruggekomen? Of hoe zijn jouw ervaringen als vrouw in de muziek?
1: Dat appte eigenlijk heel erg weg. Dat vond ik op een gegeven moment ook helemaal niet meer interessant. Ik vind female fronted anything vind ik very cringy. Mm-hmm.
0: Want?
1: Het is gewoon geen genre. Het is gewoon, je maakt vette muziek of je maakt geen vette muziek. Punt.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ik kan ook een rave act doen en met mezelf als front. En dan weet je nog niet wat het is, hè? Als het
1: exact.
0: Female fronted is.
1: Ja, geen idee. Ja, gewoon.
0: Maak je wel eens dingen mee die te maken hebben met het gegeven dat je een vrouw bent op het podium?
1: Ja, afgelopen weekend toevallig nog. We hadden een optreden in Freiburg op School Crusher Fest. En daar kwam een meid na de show naar me toe in tranen, die ik overigens vaak mee mag maken bij mensen, tranen. En ze zei tegen mij van ja, ik ben vandaag ongesteld geworden. En ja, haalde echt de pijn die daarbij komt kijken. Dat heb jij zojuist omgezet in geluid. En toen had ik zoiets van ja, dit is inderdaad wat een vrouw kan doen op podium. Als je vocals doet. De schreeuwen die ik doe zijn af en toe ook net iets meer schrijnend dan de andere keren. Ligt er ook zelf maar net aan hoe ik er dan in zit. Maar ik had wel even zin om all out te gaan.
0: Ja.
1: En zij voelde dat heel erg.
0: Het is ook wel een bijzondere comment, hè? Ik bedoel, dat zal je van een man niet snel horen. Van
1: nee, precies dag. Dat. Dus dit is echt, zeg maar, ik als vrouw in de metalwereld.
0: Ja,
1: met
0: ja, ja.
1: Andere vrouwen, ja. Ja.
0: Wat dacht je toen je die comment kreeg? Want ik zou wel even denken van wauw, dat vind ik eigenlijk best wel grappig of zo. Of hoe landde dat bij jou eigenlijk? Want ik denk dat veel mannen die dit nu horen,
1: ja,
0: denken van, wat?
1: Ja. Nou, ik had echt zoiets van, nou, wat mooi dat je dit A deelt. En B, hier heb je een knuffel. Want ik kan op een gegeven moment niks meer zeggen.
0: Ja, ja.
1: Mijn ding is gedaan. Zij heeft haar woordje gedaan. En ik had er een knuffel gegeven. En ja, daar zaten we gewoon heel eventjes in de intensiteit. Dus dat is een beetje hoe ik daarmee ben omgegaan.
0: Ja. Heb je ook wel eens opvallende dingen met mannen meegemaakt?
1: Oh, zeker.
0: Vertel.
1: Ja, zoals ik net al zei, dat ik geregeld tranen mee mag maken. Zo was er tijdens ons optreden bij Paard in Den Haag. Was er een man die naar me toe liep en zei van ja, ik heb net echt flink moeten huilen. Je hebt echt iets in mij geraakt. En hij bedankte me daar zelfs nog om. En dat was niet de enige keer dat ik dat meemaakte. Ik heb het in andere momenten ook meegemaakt. Ook met Jantras bijvoorbeeld. Dat iemand echt in tranen naar me toe kwam. En dan ook gewoon een man. En dat vind ik gewoon zo mooi. Dat ondanks of het nou een man of een vrouw is, die tranen die komen. En ik heb iets geraakt in ze wat ze in eerste instantie niet hadden verwacht dat ze het die avond zouden kunnen aanraken.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel echt heel erg mooi. Zo doe ik ook wel scream workshops. Die ga ik dus ook met liminance doen. Dan ga je juist je opgekropte gevoelens een plekje geven door middel van schreeuwen. Ook daarin een verhaal. Ik had in Rotterdam een scream workshop gegeven op Vulva Festival.
0: Vulva Festival?
1: Vulva Festival. Dus als we het over de vrouwen hebben.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Heel tof festival om te checken. Daar had ik dus ook zo'n scream workshop gedaan. En achteraf kreeg ik ook weer iemand die naar me toe kwam en zei... ja, normaal gesproken met de psycholoog, als we het erover hebben... die zegt me dan, ga toch gewoon eens een keer schreeuwen. En dan kon deze persoon, die kon dat steeds niet. En tijdens deze workshop lukte het wel. En toen was het zo van, ja, je hebt echt iets los in mij gemaakt. En dat is echt waar ik het voor doe, dat ja. stukje losmaken.
0: Dat is wel opvallend, want dan neem je eigenlijk dezelfde rol in... als die je in je gezin had,
1: ja.
0: in je gezin van herkomst,
1: ja.
0: de verzorger, de ja. psycholoog,
1: ja.
0: heb je nu overgeheveld naar je publiek eigenlijk.
1: Precies.
0: Maar dat voelt goed?
1: Dat voelt top, want nou heb ik echt een purpose om dat te doen. In plaats van dat ik problemen aan het oplossen ben op een hele
0: ja.
1: minuscule...
0: detailniveau.
1: Ja, ja. Nu is het gewoon heel breed. Ik plant zaadjes. Dat is wat ik aan het doen ben. Zaadjes van hulp zoeken ook. En ik merk dat me dat heel erg goed doet. Dat ik mensen een bepaalde richting op kan duwen.
0: Mm-hmm.
1: En ik hoef zelf niks op te lossen voor ze.
0: Ik hoor jou eigenlijk alleen maar positieve dingen noemen. Heb ja. je alleen maar positieve ervaringen? Dan als vrouw?
1: Ja.
0: Nou, dan werkt die tattoo toch wel goed.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, ik denk ook over de scene waar wij in zitten. Het is allemaal toch wel meer dat doomy.
0: Wat is daar dan anders aan? Of wat, kun je uitleggen wat voor publiek dat is?
1: Ja, het zijn over het algemeen vegans, vegetariërs.
0: Kunnen ook nare mensen
1: nou,
0: zijn.
1: Nou, die dan heel erg bezig zijn op hun voetafdruk op de wereld. Dat stukje voetafdruk, de mensen die daar heel erg mee bezig zijn... Dat zijn de voornaamste luisteraars, heb ik het idee, die wij hebben. En als je ook kijkt naar de LGBTQ community... en dat die ook mooi opgenomen wordt in die scene. En,
0: ja?
1: Ja? Ja, dat ook. Ja, het is een hele accepterende plek. En die rol die ik heb binnen dat festival... het gaat ook over die de cultuur rondom de muziek. Dus ik denk ook wel dat het een beetje... als je me een beetje kent van de scene... heb je ook wel... dan ben je wel op de hoogte, denk ik... met wat ik belangrijk vind en wat ik doe. En dat is wel een luxe positie, moet ik wel zeggen. Want ik hoor inderdaad ook wel vaker andere verhalen.
0: Mm-hmm.
1: Alleen gebeuren die mij niet.
0: Je studeert af, hè? Dus je bent klaar met de kunstacademie. Je bent bezig met... tenminste, toch?
1: Ja.
0: Ja. Dus je bent bezig met de band. Waar wil je naartoe?
1: Nou, ik heb eigenlijk al iets heel leuks wat ik kan delen.
0: Oh!
1: Ja.
0: Primeur.
1: Ja, ik mag per het nieuwe schooljaar... bij Rock Central in Rotterdam gaan werken als vocal en bandcoach.
0: Oh, wat cool.
1: Ja, op de donderdagen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Nou, dat worden generaties wijze muzikanten, denk ik
1: ja,
0: dan.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus niet alleen muzikaal, maar ook levenslessen.
1: Ja, ja, ik vind dat is ook heel belangrijk. Waarom doe je wat je doet? En waar wil je naartoe daarmee? Dat maakt een band. Dat maakt je anders dan de rest.
0: Zijn we denk ik toch toegekomen aan de laatste?
1: Ja.
0: En dat is Hauntologist.
1: Ja.
0: Met Ozymandian. Ik weet niet of ik het goed uitspreek.
1: Het is helemaal oké. Okay.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
8: Kink Distortion.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: King. Distortion.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Een ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker... leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen... hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij... In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: 10 tenders, alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan €8.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
10: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: kleine pauze.
1: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
0: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Kink! Kink Distortion.